0: Let's go. Brussel, zijn jullie een beetje warm of niet? Leider, zijn jullie warm of niet?
1: Le rap flamand, c'est toute une scène.
2: Ah ouais.